kan ook gaan maar zijn. Ik ook gaan. Ja, het gaat weer pisken op het baantje. Door maar weer per minuut aan mijn rand. Dat zou ik niet meer